0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Volgens het Witte Huis moet dat leiden tot meer openheid na jarenlange speculatie. Er zit een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust in 1948. De Amerikaanse luchtmacht zag bij Zeeland een onbekend straalvliegtuig dat extreem versnelde, rook- en condenssporen achterliet en mogelijk raketondersteuning gebruikte. Het vloog sneller dan straaljagers uit die tijd. Het toestel kwam nooit genoeg dichtbij om goed bekeken te worden. Bij de stukken zitten verder korrelige foto's van wat wordt genoemd ongeïdentificeerde fenomenen die tijdens de Apollo 12-missie op de maan werden gemaakt. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor de komende dag, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand bij de 1000 gevangenen uitwisselen. In Leeuwarden is per ongeluk een zandheuvel met nesten van oeverzwaluwen met de grond gelijk gemaakt. Een fietser zag eerder deze week dat de vogels bezig waren om nesten te bouwen in de zijkant van een zandheuvel bij een nieuwbouwproject. Een dag later bleek dat de bult was bedekt met een nieuwe laag zand en dat alle nesten waren verdwenen. Volgens de omgevingsdienst waren die nesten nog leeg. De gemeente Leeuwarden erkent dat het is misgegaan, heeft de heuvel hersteld en nog een tweede zandheuvel geschikt gemaakt. Daar zijn inmiddels alweer zwaluwen gesignaleerd. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een overwinning op ADO Den Haag. In Eindhoven werd het 2-0. Het is hun eerste kampioenstitel en het is dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen van PSV de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld. Van haar was deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op de Andes-variant van het virus en die uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Bij alle bevestigde gevallen gaat het om de Andes-variant die van mens op mens kan worden overgedragen. Aan boord van de Hondius zijn nu nog circa 150 mensen. Het schip wordt morgenavond in de haven van Tenerife verwacht, waarna er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden zo snel mogelijk naar Nederland worden gebracht. En daarna gaan zij 6 weken in thuisquarantaine. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Volgens het Witte Huis moet dat leiden tot meer openheid na jarenlange speculatie. Er zit een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust in 1948. De Amerikaanse luchtmacht zag bij Zeeland een onbekend straalvliegtuig dat extreem versnelde, rook- en condenssporen achterliet en mogelijk raketondersteuning gebruikte. Het toestel kwam nooit genoeg dichtbij om goed te worden bekeken. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor vandaag, morgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. De presidenten Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Poetin wilde dat graag voor vandaag, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat het afgelopen woensdag al zou ingaan. Maar er kwamen donderdag en gisternacht toch zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Hugo Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het hantavirus vastgesteld. Van haar was deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op de Andes-variant van het virus en die uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Aan boord van de Hondius zijn nu nog circa 150 mensen. Het schip wordt morgenavond in de haven van Tenerife verwacht, waarna er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden zo snel mogelijk naar Nederland worden gebracht. Daar gaan zij 6 weken in thuisquarantaine. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch las de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Tegen dat plan is meermaals geprotesteerd, onder meer met een blokkade van de snelweg A59. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar in september. Met een speciale show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de Britse omroep BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere speciale gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar ons enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor zijn werk in een speciale videoboodschap met een hoofdrol voor Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Maar het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Afrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld, waarmee het aantal bevestigde besmettingen uitkomt op 6. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Aan boord van de Hondius zijn nu nog circa 150 mensen. Het schip wordt morgenavond in de haven van Tenerife verwacht, waarna er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden zo snel mogelijk naar Nederland worden gebracht. Daarna gaan zij 6 weken in thuisquarantaine. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand zou moeten gelden voor vandaag, morgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand ieder 1000 gevangenen uitwisselen. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Er zit ook een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust. In 1948 zou de Amerikaanse luchtmacht een onbekend vliegtuig hebben gezien dat veel sneller vloog dan straaljagers uit die tijd. Het Witte Huis zegt dat het vrijgeven van de stukken moet leiden tot meer openheid na jarenlange speculaties. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. In het AZC wil de gemeente voor een periode van maximaal 15 jaar een groep jonge vluchtelingen opvangen. Daartegen is meermaals geprotesteerd, onder meer met een blokkade van de A59. Er komen nu meer informatiebijeenkomsten en pas in september neemt de raad een besluit. Met een speciale show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de Britse omroep BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough. Onder meer koning Charles en prins William feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Aan het eind van de show werd bekend dat David Attenborough binnenkort het commentaar verzorgt bij een nieuwe documentaire serie. Het weer, eerst vrij veel zon en later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: replay.
1: Je weet dat ik alles voor je doe.
0: Deze week is Jong en Dom van Tino.

0: Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld. Van haar was deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op het virus en die uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de WHO. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Bij alle bevestigde gevallen gaat het om dezelfde variant. Het Amerikaanse leger heeft gisteren 2 Iraanse olietankers uitgeschakeld. Volgens de VS probeerden de tankers, ondanks een blokkade, een Iraanse haven in de Golf van Oman binnen te varen. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de Amerikaanse acties vijandig en in strijd met het staakt het vuren. Toch zegt president Trump dat het staakt het vuren nog steeds stand houdt. Hij dreigt opnieuw om grootschalige bombardementen te hervatten als Iran geen akkoord accepteert over het heropenen van de zeestraat en het terugschroeven van zijn nucleaire programma. In Amsterdam en Zwalmen woeden sinds vannacht grote branden bij metaalverwerkingsbedrijven. De brand in Amsterdam ontstond bij een recyclingbedrijf in het westelijk havengebied. Een grote hoeveelheid schroot staat daar in brand. Daarbij zijn harde knallen gehoord. Waardoor die zijn ontstaan is niet bekend. De brand in Zwalmen ontstond vanochtend vroeg in een hoop metaalafval. Ook daar werden knallen gehoord. Peter Madjar wordt vandaag geïnstalleerd als premier van Hongarije. Daarmee komt na 16 jaar een eind aan het premierschap van Viktor Orbán, die dit jaar een zware verkiezingsnederlaag leed met zijn partij Fidesz. De verkiezingen werden gezien als de belangrijkste van het jaar in Europa. Jarenlang was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Het weer, eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten, blijft droog bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Afrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de mennosfeer. Dat draait om de gedachte dat vrouwen mannen onderdrukken en dat ze weer dienstbaar moeten worden aan de man. Vaak wordt haat en geweld tegen vrouwen aangemoedigd. Forensische instellingen zien steeds meer jongens en jongvolwassenen met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Behandelaars merken ook dat het moeilijk is om met sommige jongeren in contact te komen, omdat de invloed soms leidt tot wantrouwen jegens vrouwelijke hulpverleners. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondi is overleed, is het hantavirus vastgesteld. Van haar werd deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op het virus en de uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de WHO. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Er zit ook een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust. In 1948 zou de Amerikaanse luchtmacht een onbekend vliegtuig hebben gezien dat veel sneller vloog dan straaljagers uit die tijd. Het Witte Huis zegt dat het vrijgeven van de stukken moet leiden tot meer openheid na jarenlange speculaties. In Hongarije wordt Péter Magyar geïnstalleerd als premier. Daarmee komt na 16 jaar een einde aan het premierschap van Viktor Orbán. De verkiezingen werden gezien als de belangrijkste van het jaar in Europa. Jarenlang was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Magyar profileert zich als pro-Europa. Het weer, eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken. De meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Het draait om de gedachte dat vrouwen mannen onderdrukken nu en dat ze weer dienstbaar moeten worden aan de man. Vaak wordt haat en geweld tegen vrouwen daarbij aangemoedigd. Forensische instellingen zien steeds meer jongens en jongvolwassenen met grensoverschrijdend gedrag dat voorkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Behandelaars maken zich zorgen en merken dat het moeilijk is om met sommige jongeren in contact te komen, omdat de invloed soms leidt tot wantrouwen, vooral jegens vrouwelijke hulpverleners. Er geldt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand zou moeten gelden voor vandaag, morgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand ieder 1000 gevangenen uitwisselen. Peter Magyar wordt vandaag geïnstalleerd als premier van Hongarije. Daarmee komt na 16 jaar een einde aan het premierschap van Viktor Orbán, die onlangs een zware verkiezingsnederlaag leed met zijn partij Fidesz. Onder Orbán was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Peter Magyar wil een andere koers. Met een grote show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de BBC de 100ste verjaardag gisteravond gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar onze enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor zijn werk in een videoboodschap met een hoofdrol voor Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. Het weer nog eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog en het is iets koeler. Dit was het NOS Journaal.

samen dansen, every day, everybody. Nou, dat dansen is niet aan mij besteed. Ik kan het helemaal niet. Volgens mij is dat ook de reden dat ik disjockey ben geworden. Dan sta ik lekker, zeg maar, achter de apparatuur en hoef ik niet te dansen. Zo zit het volgens mij een beetje in elkaar. Frans Duis heeft een ander talent. Hij is de koning van de kroeg.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Dat zeggen forensische instellingen. Die zien steeds meer jongens met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Die vindt dat vrouwen nu veel te veel de boventoon voeren en dat ze ondergeschikt moeten worden aan de man, desnoods met geweld. In Rusland is de jaarlijkse Dag van de Overwinning begonnen. Dat is de herdenking van de overwinning van de Sovjet-Unie op Nazi-Duitsland. De traditionele militaire parade op het Rode Plein in Moskou is dit jaar een stuk kleiner vanwege de oorlog in Oekraïne. Poetin had aangedrongen op een staakt het vuren voor deze dag. De Amerikaanse president Trump drong op 3 dagen aan. De Oekraïnse president Zelensky heeft daarmee ingestemd. Wel had hij de moeite mee dat Poetin het bestand alleen maar wilde om de militaire parade veilig te laten verlopen. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan opnieuw een boot gebombardeerd die volgens hen drugs vervoerde, schrijven Amerikaanse media. Van de 3 opvarenden zouden 2 zijn gedood. De overlevende werd aan zijn lot overgelaten. De Amerikaanse aanvallen op vermeende drugsboten begonnen in september. In totaal werden al bijna 200 opvarenden gedood. Het Amerikaanse leger heeft nooit bewijs geleverd dat ze drugs vervoerden. De laatste weken is het aantal aanvallen toegenomen. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld, waarmee het aantal bevestigde besmettingen uitkomt op 6. Geen van de opvarenden zou nu nog ziekteverschijnselen hebben. De Hondius wordt morgenavond verwacht in de haven van Tenerife, waarna er nog 13 Nederlandse opvarenden naar Nederland komen. Het weer nog. Eerst vrij veel zon. Later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar dan meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog en het is iets koeler. Dit was het NOS-journaal.

Chelsea. En om 5 uur vanmiddag live vanuit de Piratenschuur in Dokkum. Het Piratenuur met Marcel de Vries himself. In dit uur nog de Dolly Dots, Walter Kroes, Damien van Os met zijn ex-paradeplaat. En nu Boudewijn de Groot uit de schatkamer. Als de rook om je hoofd is verdwenen.

deze week is Jong en Dom van Dino Martin.

0: dag met de gezelligste ochtendshow van Nederland. Marcel in de Morgen. Of ontdek handige tips en verrassende feiten in de podcast Alledaagse Vragen. Of geniet van de beste popmuziek en artiesten van morgen van 3FM. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO-luister-app.
1: Met mijn handen in mijn haar denk ik na over de keuzes die ik in mijn jonge leven heb gemaakt. Ik wil niet zeggen dat ik spijt heb, maar het blijft mij achtervolgen.

0: Made for Loving You van Kiss.
1: Ja.
0: En dat basloopje, dat gaat ook de hele plaat door in Nico Haaks. Niet geschoten is altijd mis op de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Heb je gekregen van Lars en ook een appje van Tim. Zij willen toevallig allebei deze plaat horen. Crisscross Amsterdam met Jan Smit en Frans Bauer. Zij hoort bij mij. En je hoort ze nu met deze plaat in de Gouden Uren.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. In Moskou is de jaarlijkse viering van de Dag van de Overwinning aan de gang. Op 9 mei herdenken de Russen de overwinning van de Sovjet-Unie op Nazi-Duitsland. De traditionele militaire parade op het Rode Plein in Moskou was dit keer een stuk kleiner vanwege de oorlog in Oekraïne. Poetin had aangedrongen op een staakt het vuren voor deze dag. President Trump drong op 3 dagen aan. De Oekraïense president Zelensky heeft daarmee ingestemd. Wel had hij er moeite mee dat Poetin het bestand alleen maar wilde om de militaire parade veilig te laten verlopen. In Geldrop is bij een woningbrand de 37-jarige bewoner om het leven gekomen. Omwonenden belden vanochtend de brandweer toen ze een rookmelder hoorden afgaan, meldt Omroep Brabant. Toen de brandweer en ambulance bij het huis aankwamen, was de man al overleden. De oorzaak van de brand in Geldrop is nog niet bekend. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Dat zeggen forensische instellingen. Die zien steeds meer jongens met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Die vindt dat vrouwen nu veel te veel de boventoon voeren en dat ze ondergeschikt moeten worden aan een man, desnoods met geweld. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan opnieuw een boot gebombardeerd die volgens hen drugs vervoerde. Van de 3 opvarenden zouden erbij volgens Amerikaanse media 2 zijn gedood. De overlevende werd aan zijn lot overgelaten. De Amerikaanse aanvallen op vermeende drugsboten begonnen in september afgelopen jaar. In totaal werden daarbij al bijna 200 opvarenden gedood. Het Amerikaanse leger heeft nooit bewijs geleverd dat ze drugs vervoerden. De laatste weken is het aantal aanvallen weer toegenomen. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wolken, maar nog steeds droog en iets koeler. Dit was het NOS-journaal.

Klein is met E, lange ei. Roel, dankjewel voor je appje en je top 3. Zometeen op nummer 3 in de lijst van Roel hoor je Canyon en Mooi Volendam. Yves Willensen, vandaag ben ik van jou op nummer 2. En straks Hou van mij van 3J's op nummer 1.

0: Sterren NL. De nummer 1 in Nederlandstalige muziek.
1: Lieve mensen, de nieuwe single van Jannes, NPO.

12 uur bij Sterren NL. Dit was Bonte Avond van Sven Versteeg. Ik heb nog wel een paar liedjes voor je, hoor. De show zit er nog niet op, want straks nog een hele lekkere discoplaat van Forrest. Hij komt eraan met Rock the Boat, maar eerst gaan we genieten van een prachtig liedje. Al zeg ik het zelf, van een zangeres met een geweldige stem. Hele mooie, beetje lage stem heeft ze. Belinda.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Twee toeristen, onder wie een Nederlander, zijn naar Panama gereisd terwijl ze de mazelen hadden. Dat schrijven Panamese media. De 21-jarige Nederlander zou via buurland Costa Rica het land zijn binnengekomen. De man vertoonde symptomen van mazelen zoals koorts, huiduitslag en hoesten. Hij is behandeld in een privékliniek, hij bleek inderdaad besmet en hij staat nog onder medisch toezicht. Risico's voor de volksgezondheid zijn er nu niet, maar de autoriteiten in Panama doen bron- en contactonderzoek om verdere verspreiding te voorkomen. Minister-president Jette is in het Caribisch gebied voor een werkbezoek. Jette begint vandaag op Sint Maarten, daarna volgen Saba, Sint Eustatius, Bonaire, Aruba en Curaçao. Onlangs stelde de Nationaal Coördinator tegen Racisme en Discriminatie dat Caribische Nederlanders achtergesteld worden ten opzichte van de Europese Nederlanders. Zo zijn er geen werkloosheidsuitkeringen of kindgebonden budget. 1 op de 3 inwoners leeft in armoede. Het kabinet wil een structurele investering van 30 miljoen euro voor het sociale minimum. In Moskou is de jaarlijkse herdenking van de overwinning op nazi-Duitsland gehouden. De militaire parade op het Rode Plein was dit keer een stuk soberder, omdat president Poetin bang is voor drone-aanvallen uit Oekraïne. Mede daarom drong hij aan op een staakt het vuren. Na bemiddeling van de Verenigde Staten hebben Rusland en Oekraïne afgesproken 3 dagen de wapens te laten rusten. In Gelderop is bij een woningbrand een 37-jarige bewoner om het leven gekomen. Omwonenden belden vanochtend de brandweer toen ze een rookmelder hoorden afgaan. En toen de brandweer en ambulance bij het huis aankwamen, was de man al overleden. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wolken, maar nog steeds droog en iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
3: Perry Krams.
4: Ja, het is weer zaterdag, 12 uur geworden. Hebben we zin in een feestje?

0: weg. Samuel Welten en de bankzitters hoorde je in Uitslover. Dit was Vincent en de Dromedans.
1: Je zit midden in het weekend. Zaterdagmiddag, 12 uur. Het grootste feest in het weekend. Dit is Perry's Weekend Party met Perry Kram.
0: Jawel, en met een Perry hier in de studio die onwijs goede zin heeft om er weer een groot feestje van te maken, ook op deze zaterdag weer. Dat betekent veel gezelligheid, veel lekkere Nederlandstalige muziek en jij en ik samen op de radio. Want je weet het, hè, dit programma, dat doe ik niet alleen. Ik doe dat samen met jou, de allerleukste luisteraar van Nederland. Dat is de luisteraar van SterrenNL. En als je erbij bent, stuur dan even een appje. Dat doe jij via de gratis NPO Luisterapp. Doen we zo meteen weer even wat gezellige incheckberichten. Dat doen we dit hele uur door. Dus kom maar door met de berichten. Maak me gek. Stuur bijvoorbeeld even een foto waar vandaan je luistert. Wat is jouw uitzicht? Wat zie jij op dit moment voor je? Als je door het raam kijkt van je auto. Of als je thuis zit. Of als je in de tuin zit. Of op vakantie bijvoorbeeld. Laat me weten. Waar hang je uit? Waar spook je uit? En doe sowieso even een berichtje. Ik ben erbij. Is wat mij betreft al meer dan voldoende. Bonnie Sinclair komt eraan. Bonnie, kom je buiten spelen. Maar eerst omdat het toch best aardig weer is vandaag. Turfy Gang en Russo. Dit is Ushuaia.

Dan word je gewoon nooit beu. Bonnie Sinclair en Bonnie, kom je buiten spelen. Voor een plaat die we steeds wat vaker draaien op SterrenNL. Ik vind dat fijn, want we hikken natuurlijk tegen de zomer aan. Of we hikken, we zitten tegen de zomer aan. We hikken er helemaal niet tegenaan. Sterker nog, ik kijk er rijkhalsend naar uit. De zomerperiode en dat soort liedjes die zorgen ervoor dat je een extra warm gevoel krijgt. Toch de Turvy Gang en Russo en Ushuaia. Dinsdagberichten, ze komen eraan. Luister jij mee naar SterrenNL Radio op dit moment? Dan ben je van harte welkom in de gratis NPO-luisterapp. We doen zo meteen eventjes een rondje langs de velden. Doen we naar Jeffrey Hayes & Brace van Mij Alleen. Is onderweg naar de

soms heb je dat gewoon, hè, dat mensen gemaakt zijn voor elkaar. Muzikaal gezien vind ik dat van Jeffrey Heze en Brace. Die hebben een beetje hetzelfde als wat John West en Lange Frans met elkaar hebben. Dat, die muzikale chemie, die is er gewoon. Die stemmen, die passen perfect bij elkaar. En dat vind ik dus van Jeffrey Heze en Brace al helemaal. Van mij alleen hoorde je hem. En voor de nieuwe van Jari Helgers. Wat een lekkere plaat is dat, hè? De vlam in de pan. En als je wat wil zien over deze plaat, dat hij daar wat over zegt, check even de social media kanalen van Sterrenel. Hij was hier laatst eventjes voor wat leuke filmpjes. En dat staat bij ons op de social media. Dus even wat Instagram-berichten, lieve mensen. Ben je erbij? Stuur even een berichtje in de NPO Luisterapp. Zo laat Noor weten. Jazeker. Mama en ik luisteren weer lekker mee naar Sterrenel. Succes vandaag met de show, Perry. Dankjewel, dankjewel. En Carlo, de Trucker? Nee, andere Carlo. Ik ben Carlo van Trucker natuurlijk helemaal gewend. Andere Carlo. Die zegt, ik ben ook Perry Tikkerman. En succes weer vandaag. Maakt er weer een feestje van. Tess die zegt ook van, oh wat een feestje weer op de radio. Heerlijk zeg. Heerlijke weekendvibe op Sterrenl Radio. De radio die staat hier ontzettend hard aan. We zijn aan het genieten. Stefan die zegt, Perry, minder lullen, meer platen draaien. Het is gezellig. Doe je best. Maar iets... Ja, ja, oké, Stefan, maar je kan natuurlijk ook een streamingdienst opzetten. Dat kan natuurlijk ook. Nee, alle gekheid op een stokje. Muziek komt eraan, hoor, dus wees er niet bang voor. Henke, die is erbij, die is lekker mee aan het luisteren. Henke, een hele goede middag, ook jij natuurlijk. Ik hoop dat het allemaal je goed vergaat daar aan die kant. Eens even kijken wie er nog meer bij is. Tom, die zegt ook van, Perry, het is weer een feestje. En Mickey, die zegt, Perry, ik heb een verzoekje voor jou. Mag dat nu of het liefst aan het einde van het programma, tussen 2 en 3? Nou, het liefst aan het einde van het programma, want dan verzamel ik alle verzoekjes. Maar je mag alvast wel even laten weten wat je wil horen, hoor. Dan zet ik dat hier eventjes bij ons in het systeem. Eens even kijken. Michael, die komt er nog bij. Die zegt, Perry, heerlijk zeg. Zaterdag, het is mooi weer. Ik ben lekker in mijn tuintje bezig. Ik heb gras gezaaid. Alleen, het gaat niet zo lekker. Het gras, dat kiemt niet. Nou, Michael, dat probleem heb ik dus ook. 2 weken geleden, ja, morgen, precies 2 weken geleden... Heb ik het gazon opnieuw ingezaaid. En bij mij kiemt het graszaad ook niet. Terwijl ik het wel gewoon vochtig hou op droge dagen. Het is een beetje ingeharkt. Het is allemaal perfect en zo gegaan. Precies zoals het op pakje stond dat het moest. Maar het komt niet op. Het kiemt niet. Het groeit niet. Dus mocht er een hovenier zijn die een tipje heeft, nou dan hou me sterk aanbevolen. Ik denk dat Michael het ook gaat.

Perry's Weekend Party, het laatste uur, werd het liedje ook aangevraagd. Even serieus, en Fiesta Escalada, nu ook door Finn, die zegt... ja, ik wil hem toch even nu graag horen. En ja, om dan even een uitzondering te maken om een verzoekje te draaien... nu is ook best prima. En ja, gisteren werd er dus gezegd dat men heel erg moest wennen... aan deze plaat van Even Serieus. Want ze hadden hiervoor natuurlijk Baila de Gasolina. Dat was echt een ongelooflijk grote hit. En dan moet je er maar eens overheen zien te komen. Maar dit is echt zo'n plaat, hoe vaker je hem hoort, hoe meer die in je...

en Besta Me Mucho. We gaan zo meteen nog even een rondje langs de velden doen. Mocht je meeluisteren op deze gezellige zaterdag, en ook wel deze mooie zaterdag, de 9e van mei, mag je even een bericht achterlaten. Dat doe jij in de gratis NPO-luisterapp. Ik zou het heel leuk vinden om van jou te horen. Draai ik zo meteen even Robert Pater met allerliefde. En eerst een groot probleem. Tenminste, dat wordt tegenwoordig steeds meer een probleem. Als je telefoon 1% is, dan krijgen we allemaal een beetje paniek. Nou, Jesse Prins heeft nog net die 1% over om een Uber te bestellen. Jesse Prins!

Sterren NL. Ga ik nog eventjes naar de allerleukste luisteraars van Nederland. Eens eventjes kijken in de NPO Luisteren wie er allemaal bij is op dit moment op deze zaterdag. Nou, we hadden het net natuurlijk in het vorige blokje erover. Over het gas wat niet helemaal opkomt bij luisteraar Michael. Maar het is ook bij mij niet. Morgen, precies 2 weken geleden, heb ik gras gezaaid in de tuin. Ja goed, geverticuteerd eerst. Dus groeven gemaakt, gezaaid, mest erop. Het erin geharkt, vochtig gehouden op droge dagen. En het is dus nog steeds niet aan het groeien. Nou schrijft Jorben in onze app, die zegt: Perry en Michael, jullie mogen nog 2 weken in ieder geval geduld hebben. Is er na 2 weken nog niks aan de hand, dan kan je dus overwegen om het gras opnieuw te zaaien. Dus even de oude zaadjes er een beetje afharken. En dan dus opnieuw graszaad erop. En maar weer die hele rit opnieuw doen. Weer erin stampen. Weer die groeven maken. Mesten. Dat soort dingen allemaal. Nou, dan moet het gewoon helemaal opnieuw. Oeh. Zonde zegt, graszaad is ook niet goedkoop. Dat is best wel een beetje prijzig. Maar wat nodig is, is nodig. Dan wacht het gewoon nog even 2 weken af. Dus Michael, je zou het ook wel gehoord hebben. Dat dus even 2 weken geduld hebben. Ver, die luistert mee. Die zegt: hey Perry, goedemiddag. We zijn weer aan het genieten. En Sydney zegt ook: Perry, een goede dag. Ik heb nog wel een verzoek. Ik bewaar hem even voor het laatste uur. Dat is goed, joh. Dat doen we straks lekker aanvragen. Is geen enkel probleem. Jelle, die luistert ook mee. Die zit lekker op zijn balkonnetje met een pilsje met de benen omhoog, schrijft hij. Oh, kijk. Er zit er ook een foto bij in de NPO-luisterapp. Nou, dat ziet er alleraardigst uit, Jelle. Even lekker met een pilsje erbij. Oeh, ik zie zelfs een bakkie nootjes. Je zou er haast jaloers van worden, zeg. Nou ja, goed, ga lekker genieten vandaag. Martin, die zegt: ik ben er ook bij, Perry. Samen met mijn vrouwtje zijn we onderweg naar de supermarkt. We gaan de boodschappen voor de komende week weer eventjes binnenhalen. En ook Lonneke, die schrijft van de partij te zijn, die zegt: het is heerlijk weer. Het is hier alleen wel een klein beetje bewolkt. Nou, bij jou bewolkt? Nou, volgens mij als ik hier naar buiten kijk, valt het op dit moment wel mee. Ik zal het zonnetje een beetje naar je toe sturen, Lonneke, geen probleem. En ook Dylan, die zegt: Perry, een hele goede middag. Zou ik een verzoekje mogen aanvragen? Ja, natuurlijk mag dat, Dylan, zeker. Dat mag je de hele show door doen, maar tussen 2 en 3 draai ik een uur lang zoveel mogelijk verzoekjes. Dus als je dat even tussen de oren knoopt, dan komt dat helemaal goed. Dan weet jij, het verzoekje kan er dus mogelijk aankomen straks, na 2 uur. John de Bever, de man die begin 2027 op het grote witte doek gaat verschijnen in de bioscopen. Hij komt eraan met Als jij nu nog niet weet, hoor je naar Davina Michelle. Dit is Duurt te lang op Sterren NL.

kans gaan geven op het winnen van het StandardNL prijzenpakket. We spelen zometeen de muzikale code. Doen we weer even iets anders dan normaal. De spelregels zijn iets veranderd. Nou, zou je denken, wat dan Perry? Ik leg het je zometeen allemaal uit. Tot het nieuws is dit Rob de Nijs. Hou me vast, want ik val.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. In een industriehaven op het Canarische eiland Tenerife worden de voorbereidingen getroffen voor de komst van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Daar is het hantavirus uitgebroken. Er worden lege tenten, hekwerk en mobiele toiletten geplaatst om de opvarenden van het cruiseschip vanaf komende nacht op te vangen, schrijft het ANP. Het schip gaat vlak voor de kust van de anker. Nederlandse opvarenden zullen nadien 6 weken in thuisquarantaine gaan. Naast de Spaanse ministers van Volksgezondheid en Binnenlandse Zaken zal ook de baas van de Wereldgezondheidsorganisatie aanwezig zijn. Ook een Nederlandse delegatie is aanwezig op het eiland. Een groot housefestival dat dit weekend zou plaatsvinden in Amsterdam is kort voor de start afgelast. De organisatie van het festival zegt dat de gemeente Amsterdam op het laatste moment een vergunning voor een tent op het terrein heeft ingetrokken. De gemeente bevestigt dat. De tent zou niet voldoen aan de veiligheidseisen. Ondanks gesprekken over extra veiligheidsmaatregelen blijft de gemeente bij een negatief advies. Het festival Music On zou vandaag en morgen zo'n 20.000 bezoekers herbergen. Het terrein in Meerpark in Amsterdam is afgesloten. In de VS zijn vier mannen veroordeeld voor hun rol bij de moord op de Haitiaanse president Jovenel Moïse in 2021. Ze zouden het plan voor de moord beraamd hebben en geld, wapens en kogelwerende vesten aan de schutters hebben geleverd. Volgens Amerikaanse justitie wilden ze Moïse uit de weg hebben en hun eigen president naar voren schuiven. Het weer, op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wolken, maar nog steeds droog en iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
3: Perry Krams. Deel nummer 2 van Perry's Weekend Party. En deel nummer 2 staat in teken van het winnen van een Sterren NL.

0: nieuws.
1: En dan ben ik niet de enige die dat heel erg lekker vond. Ik kreeg nog een berichtje van Guud. Die zegt, oh, wat fijn dit zeg. Heerlijk met de zonnestraaltjes op mijn huid. En dan Amalia van Wesley Bronkhorst op de radio. Dit was precies wat ik nodig had. Groetjes van Ruud. Nou, dat is goed om te horen, Ruud. Fijn dat ik jou daar veel plezier mee heb gedaan. Ik denk jou niet alleen. Ik heel veel mensen in Nederland die nu naar SterrenNL Radio luisteren. En luister jij naar Sterren, dan maak je zo meteen kans op een goed gevuld SterrenNL prijzenpakket. De muzikale code is onderweg. Jouw kans op het winnen van het SterrenNL prijzenpakket. En dat doen we dus vandaag weer even op een aangepaste manier. Anders dan normaal gesproken. Nou, gaat je zo meteen uitleggen. Geen enkel probleem. Eerst zo meteen vriend en collega die eigenlijk vandaag meerdere keren te horen is. Je hoort hem zo meteen met Dan volg je haar benen. Maar vanmiddag hoor je Jan Smit ook tussen 3 en 5 met Muziekfeest op de radio. Wat een feest vandaag. Jan is onderweg met Dan volg je haar benen na Henk Dissel. Dit is Waterpas.
2: Bij die speak and party.

Vanmiddag is hij er natuurlijk weer op de radio. Vanaf 3 uur samen met zijn grote vriend Jan Paparazzi hoor je ze met Muziekfeest op de radio. De nieuwe opgave van de Muzikale Code komt eraan na een verzoekje van Dominique. En dit vind ik leuk om deze weer eens te draaien. Ja, hier ga ik goed op dit soort liedjes. Hier word ik vrolijk van en ik hoop dat de mensen hiernaast in de werkruimte... ik zit hier op een soort van mediaplein. Daar zit het studio van, de studio van Sterren bij Avrotros. En om me heen zitten allemaal edit sets waar dingen voor televisie worden gemaakt. En soms dan komt er wel eens een boze editor naar binnen. Dat de speakers iets te hard staan. Nou,

0: spontaan zin in krijgen in een pilsje van de tapster uit Tijuana. Jorde Sander Kwart op Sterren NL.
1: De muzikale code.
0: Yes, yes. Daar gaan we weer met een nieuwe ronde. De muzikale code hier op Sterren. Het is vandaag een aangepaste versie, noemen we anders dan normaal. Nou ja, de opgave zelf helemaal niet. Maar wel hoe je je antwoord mag gaan insturen. Normaal gesproken stuur je code in de NPO Luisterapp. Nou, voor nu mag je van mij dus direct de antwoorden sturen in de NPO Luisterapp. Dus als je zo meteen de opgave hebt gehoord en je denkt het te weten, stuur dan direct de artiesten en de titels van de drie liedjes die je zo meteen hoort. En dan hoor je zo meteen aan het einde van dit uur wie de gelukkige winnaar is geworden van het Sterren NL prijzenpakket. Nou, je kent het concept. Jongens, zo meteen de opgave. Drie liedjes die komen in rap tempo aan elkaar voorbij. En dan wil ik weten welke drie liedjes zijn dit. En laat dat dus weten in de NPO Luisterapp. De opgave van

Wat een verschil tussen deze drie liedjes. Het zijn echt drie totaal verschillende liedjes. Maar goed, ik wil weten, welke drie zijn dit? Je mag het laten weten door middel van een gratis appje, de NPO Luisterapp. Wil ik gelijk de antwoorden weten? De artiesten en de titels van de liedjes. Alleen artiest of alleen titel, dat geldt niet.

Nederlandstalige hits bij de Sterren NL Top 25. Of ontdek hilarische oplossingen van alledaagse problemen in de podcast Zo Opgelost. Of geniet van de beste evergreens van de jaren 60, 70 en 80. Van NPO Radio 5. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.

op zijn social media kanalen. Het is een beetje een zomers liedje. Als je een klein stukje wil horen, dan check dan eventjes vooral de social media kanalen van Rutger van Barneveld. Het is echt iets heel anders dat we normaal gesproken van hem gewend zijn. Dus ben je benieuwd? Ga dan even beluisteren. We zitten midden in de muzikale code. Zometeen ga ik hem nog een keer aan je laten horen. Naar Wolter Kroes, wat een heerlijke dag. En dit is Django Wagner. Waarom?

0: afgelopen woensdag nog de gast hier samen met de Wesley Bronkhorst op een ster. Je hoorde Nooit te laat.
1: De muzikale code.
0: Ik ga hem nog een keertje aan je laten horen. Mocht je er net bij zijn gekomen of je twijfelt nog een beetje over je antwoord, dan is dit jouw kans om de opgave nog een keertje te beluisteren. Ik heb 3 liedjes voor je in petto en ik wil weten via de NPO Luisterapp welke 3 liedjes dit zijn. Ik wil de artiesten weten en de titels van de liedjes. Dat is heel belangrijk. Zet ze eventjes in een overzichtelijk lijstje onder elkaar en stuur dat via de NPO Luisterapp. Spits je oren, zet je radio een klein stukje harder,

verschillende liedjes, maar wel heel erg leuk. Dat maakt de diversiteit van dit spelletje zo leuk. Drie liedjes, welke drie zijn dit? De artiesten en de titel mag je nu laten weten in de NPO Luister-app. Komt zo meteen Koos Albertz eraan met Ik verscheurde je foto. Hoi na Tino Martin.

Koos Albers vergeten wij nooit meer hier op CNNL. Koos Albers en ik verscheurde je foto ervoor, Tino Martin en met of zonder jou. De muzikale code nog één keertje laten horen dan? Ach, vooruit!

0: paparazzi zou vragen, wat vind jij nou de allerbeste van Nick en Simon? Dan zal hij deze gaan zeggen. Jorden, de Spaanse duif.
1: De muzikale code.
0: Zijn we uitgekomen bij de finale van de muzikale code. Heel veel appjes die binnen zijn gekomen in de NPO Luisterapp. Maar deze van Danny viel op. Die zei, Perry, ik weet het 100% zeker. Uitroepteken. Heeft de antwoorden ook gegeven in hoofdletters. Nou Danny, dan gaan we er eens eventjes doorheen. Drie liedjes die jij hebt opgegeven. Nummer 1 zeg jij, Roxy Dekker en Sugar Daddy. Die staat erbij. Nummer 2, Doe Maar en Sinds een Dag of 2. 32 jaar, volledig uitgeschreven. Ook die staat erbij. En op nummer 3 zeg jij, Frans Bauer en Op rode rozen vallen tranen. Die antwoorden zijn ingevuld. Roxy Dekker, Sugar Daddy. Doe Maar, Sinds een Dag of 2, 32 jaar. En als laatste, Frans Bauer en Op rode rozen vallen tranen. Dan, Danny, gaan wij eens even luisteren of ik jou het Sterren NL prijzenpakket mag opsturen. Of die is gekraakt of niet.
1: De muzikale code is...
0: Nou, Danny!
1: Gekraakt! Yeah.
0: Dat is lekker! Danny, stuur even in de NPO Luisterapp jouw adresgegevens. Dan zorg ik ervoor dat er even een goed gevuld Sterren NL prijzenpakket jouw kant op komt. Dat is lekker, toch? Op deze zaterdag. Zeg zo meteen naar tweeën, alleen maar verzoekjes. Laat maar weten in de NPO Luisterapp, wat mag ik voor jou draaien? Simpel als dat. Mag je dus laten weten wat ik voor je moet gaan draaien. En tot de nieuws van 2 is deze, Guido van der Graaf. En ik kom terug bij je vrienden van Sterren NL.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Twee toeristen, onder wie een Nederlander, zijn naar Panama gereisd terwijl ze de mazelen hadden. Dat schrijven Panadese media. De 21-jarige Nederlander zou via buurland Costa Rica het land zijn ingekomen. De man vertoonde symptomen van mazelen, zoals koorts, huiduitslag en hoesten. Hij is behandeld in een privékliniek en hij bleek inderdaad besmet en staat nog onder medisch toezicht. Risico's voor de volksgezondheid zijn er nu niet, maar de autoriteiten in Panama doen bron- en contactonderzoek om verdere verspreiding te voorkomen. Een groot housefestival dat dit weekend zou plaatsvinden in Amsterdam is kort voor de start afgelast. De organisatie van het festival zegt dat de gemeente Amsterdam op het laatste moment de vergunning voor een tent op het terrein heeft ingetrokken. En de gemeente bevestigt dat. De tent zou niet voldoen aan de veiligheidseisen. Ondanks gesprekken over extra maatregelen blijft de gemeente bij het negatieve advies. De organisatie spant een kort geding aan tegen de gemeente in een poging om het festival te redden. Dat begint rond dit tijdstip. Minister-president Jette is in het Caribisch gebied voor een werkbezoek. Het is het eerste bezoek aan die regio sinds Jette premier is. Hij gaat op de eilanden onder meer praten over weerbaarheid, veiligheid en duurzaamheid. Hij start vandaag op Sint Maarten. Morgen reist hij door naar Saba. In Berlijn komt toch geen referendum over het grotendeels autovrijmaken van de stad. Het plan van juristen, verkeersdeskundigen en groene activisten valt in het water vanwege gebrek aan steun. De initiatiefnemers verzamelden te weinig handtekeningen. Zij wilden het autoverkeer in de Duitse hoofdstad flink beperken binnen de ringspoorlijn, een gebied waar ongeveer 30% van de Berlijners woont. Het plan had vanaf de start al te maken met weerstand. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wat meer wolken. Nog steeds droog. Dit was het NOS Journaal.

ik zei dat toch laatst ook bij een andere plaat. Ik weet eventjes niet meer precies welke dat is. Maar daar wordt ook Hatsje aan het einde gezongen. En dat zing ik dus altijd mee. Stef Enkel en de Woonboots, die werd aangevraagd door Mathieu in de NPO Luister-app. Dankjewel voor al die leuke verzoekjes. Er zijn er heel veel. En dit uur ga ik dus proberen om er zoveel mogelijk voor je weg te draaien. Ja, een verzoekje die... Nou, daar kun je gewoon niet omheen in de app. Zoveel mensen die willen horen. Even een kleine greep. Henk, Petra, Erwin, Wim, Jur, Lorenzo, Willem, Raymond, Tristan, Sander. Ja, die willen we ook. En Niek, die zegt ook allemaal... Die zeggen allemaal één en dezelfde plaat. Het is Justin de Wild en Cheerio. Die gaat er zo meteen aankomen. Eerst het verzoekje voor Jordi. Dit is Monique Smit. En ik wil je helemaal...

0: is best wel weer gezellig, toch?
1: Kijk, nou deed ik het een keertje niet. Ik praat namelijk altijd door dat laatste stukje van Lange Frans heen. John Wester, Lange Frans en alles wat ik zoek op Sterren NL. Daar waar we alleen maar draaien wat jij wil horen. Wendy is heel groot fan van Frank van Etten. Daarom ga ik zo meteen voor jou, Wendy, vol even draaien. Wat jou betreft een heerlijke zomerse plaat. Die past bij zo'n mooie dag als vandaag. En Kelvin, voor jou is dit de koning der piraten, Jannes. Ik wil een boerenmeid.

Heights, Frank van Etten en vol wat haar betreft, geeft dit voor haar het meest ultieme zomergevoel. Haar absolute favoriet van Frank van Etten, vol. René Vroeger en Waylon hebben een hele fantastische plaat gemaakt. Hoe de liefde gaat, en die wordt aangevraagd door Sven, ga ik zo meteen dus even draaien. En Gerben zegt, yo Perry, Robert van Hemert met Mona Lisa heb ik al een tijdje niet meer gehoord. Moet dat nou, hoor je nu heel veel. Mona Lisa, nou, zou die weer eens een keertje gedraaid kunnen worden? Natuurlijk, dat is geen enkel probleem.

Een appje van Jesper, die zegt... Hallo Perry, Jesper hier. Ik ben een jongen van 13 jaar. Ik ben dus ontzettend fan van Don Mercedes. 13 jaar, hè? En dan fan van Don Mercedes? Dat kan niet anders dan dat jij een fantastische opvoeding hebt genoten. Voor jou dus Rocky gedraaid op SterrenNL. Ja, dit zijn van die berichten, daar word je toch hartstikke vrolijk van. En René Vroger en Waylon hoorde je daarvoor nog met Hoe de Liefde Gaat. Wees er snel bij. Nog een heel klein half uurtje, eerder nog 20 minuten... draai ik jouw favoriete verzoekjes op SterrenNL. Elroy, voor jou zometeen een dikke hit. Lil Kleine en Samuel Welten met Maak Me Nou Niet Gek. Maar eerst even het verzoekje voor Ted. Hij wil Pascal Redeker horen. Dit is

0: nou niet gek?
1: Wat een dikke hit is dit weer. Voor Samuel Welten heeft een samenwerking te pakken met Leeuw Kleine. Volgens mij, zeg ik het verkeerd? Nee, toch? Nee, dit is volgens mij de allereerste keer dat wij muziek draaien van Leeuw Kleine op Sterren NL Radio. Ja, ik bedoel, die rapliedjes die hij dus eerder maakte, niet helemaal voor ons, denk ik. Maar dit is heel leuk. Maak me nou niet gek. En deze ga ik draaien voor Cor. Dit is Mart Hoogkamer. En ik ga zwemmen.

0: Patterson. Ik weet dat ik hier bijvoorbeeld er Charlene een heel groot plezier mee doe. Dus heb ik bij deze voor haar even gedaan. Dat doe jij, de Voormaart Hoogkamer, en ik ga zwemmen. Ik bouw bewust even een beetje rust in, want wat er nu gaat komen, dat is echt eventjes flink rammen. Ik krijg namelijk een appje binnen van Thijs, die zegt, Perry, ik heb al een tijdje Vieser Jack niet meer gehoord in jouw show, en jij deed dat nog wel eens, en jij draaide een tijd geleden Zeg Eens Meisje. Zou je die even voor mij willen draaien? Nou Thijs, natuurlijk!
1: Oh, ja!

0: speciaal voor Wouter. Hemel en aarde, Jorde en Cilia Romney.
1: Barry's Weekend Party.
0: Bijna 3 uur, dat betekent zometeen tijd voor de mannen Jan Smit en Jan Paparazzi met een nieuwe aflevering van Muziekfeest op de radio. Ik wens je daar heel veel plezier bij. En natuurlijk ook met het Piratenuur vanmiddag vanaf 5 uur met the one, the only Marcel de Vries. Ik wens je nog een hele fijne zaterdag en morgen om 12 uur ben ik er weer voor de zondagseditie van Barry's Weekend Party. En ook dan gaan we er een feestje van maken. Mooie zaterdag en dit is nog Gerard Joling. Niet voor één keer.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dooral Negens met het NOS-journaal. In een flatwoning in Vlaardingen zijn aan het eind van de ochtend de lichamen gevonden van twee mannen. Hoe ze zijn overleden wordt door de politie onderzocht. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. Niet duidelijk is hoe lang ze al in de woning waren. Een bekende van de twee had de politie gewaarschuwd nadat hij geen gehoor had gekregen. De brandweer heeft in de Vlaardingse flat metingen gedaan, maar er is geen sprake van koolmonoxide of andere vergiftigingen. De organisatie van het House Festival Music On heeft een kort geding aangespannen tegen de gemeente Amsterdam, omdat het festival is afgelast. Dat gebeurde vlak voor 12 uur, toen het festival zou beginnen. De gemeente trok de vergunning in, omdat de veiligheidseisen van een tent op het terrein niet in orde zouden zijn. Op het Canarische eiland Tenerife worden voorbereidingen getroffen voor de komst van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Daar brak begin vorige maand het Hanta-virus uit. Er worden legertenten, hekwerken en mobiele toiletten geplaatst om de opvarenden van het cruiseschip op te vangen. Het schip gaat komende nacht vlak voor de kust voor anker. De Wereldgezondheidsorganisatie is ook op het Spaanse eiland om de autoriteiten te helpen. En verschillende landen, waaronder Nederland, hebben vliegtuigen gestuurd om opvarenden terug naar huis te brengen. De verkeersborden boven de snelweg A44 bij Oegstgeest zijn zo goed als onleesbaar geworden. Toch gaat Rijkswaterstaat vooralsnog niet over tot herstel of vervanging, omdat de organisatie andere prioriteiten stelt, meldt Omroep West. Voor de automobilisten is het intussen gokken wat er op de borden staat. De 22 jaar oude borden worden vervangen op het moment dat er ook andere werkzaamheden zijn. Het weer, vooral in Zeeland, is het zonnig. In de rest van het land meer bewolking. Temperaturen liggen tussen de 16 graden op de Wadden en 22 graden in het binnenland. Morgen afwisselend zon en wolken en dan wordt het maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Zaterdagmiddag 9 mei. Terug van Sevilla, Jan. De hele week beste zomers achter de rug.
1: Ik ben heel benieuwd hoe het was.
0: Nou, dat ga ik straks allemaal vertellen. Gisteravond weer 2 keer opgetreden. De laatste was in België.
1: In België? Waar?
0: Hoogstraten.
1: Hoogstraten, net over de grens.
0: Net over de grens. 1 groot feest. Hey, over feest gesproken. Het muziekfeest op de radio. De komende 2 uur krijg je de beste Nederlandstalige muziek voor de kiezen. We gaan in de NPO Stereo kijken of er nog verzoeknummers zijn. We gaan bellen met Jan Keijzer. Ja. We hebben straks een heleboel jarigen weer.
1: De hit van Smit.
0: Hit van Smit. Oh.

Het volgende liedje zing ik voor de mensen op de eerste en de tweede ring. Heb je een lampje? Laat je lampje eens zien. Want wij hier beneden gaan voor jullie zingen. Kom maar. Als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen. Als er een clubje komt.

2023 zeg ik altijd, mag. En als het einde komt en ik dan alleen ben, mag ik dan

0: muziekfeest in 2023 alweer. Jeroen van der Boom.
1: Dit is het muziekfeest op de radio.
2: Hallo.
0: Op deze zaterdag 9 mei, de dag van Europa. Oh ja, in 1985 uitgeroepen door de Europese leiders van toen. Heb je iets met Europa, Jan?
3: Helemaal niks eigenlijk.
0: Nee, maar nee, wel met het continent.
3: Ik hou niet van het continent. Okay.
0: Maar niet met
3: de voortstuwende Europa. Niet met de Europeanisering.
0: Nou ja, voor de rest is het ook totaal niet belangrijk. Wat wel belangrijk is, dat zijn de jarigen van vandaag. En nou, er zijn een aantal mensen natuurlijk jarig. Niet alleen bekend, maar ook onbekend. Mocht jij jarig zijn, laat het even weten in de app. Edwin Evers.
3: Die kennen we allemaal natuurlijk.
0: Die kennen we natuurlijk allemaal. Absoluut. De DJ, zanger, presentator ook.
3: Multitalent.
0: Multitalent, maar vooral ook een hele fijne vent. Die is vandaag jarig 55 geworden.
3: Oké, okay.
0: Ja.
3: Gaat gewoon door, hè.
0: Diederik Ebbingen, de acteur, komiek, presentator en regisseur van onder andere De Luizenmoeder.
3: Luizenmoeder, ja.
0: Die is vandaag 57 geworden. En dan hebben we Ellen van Rijn. Die is vandaag...
3: Die zat in Samsam. Die comedy-serie met John Jones, ja.
0: Die is 59 geworden.
3: 59 geworden.
0: Ja. Billy Joel. De
3: zanger.
0: Pianist, singer, songwriter en componist van onder andere She's Always a Woman.
3: Eigenlijk de Amerikaanse Jeroen van der Boom.
0: Ja, zo kun je dat wel stellen, ja. Nee, nou, dat vindt Jeroen vast niet erg als je dat zo stelt. Die is vandaag jarig en nou ja, officieel zou vandaag ook Kriet titulaar.
3: Oh, de Limburgse
0: sterrenkundige. Ja, die zou vandaag jarig zijn. Die,
3: ja, de man van
0: die
3: het huis
0: overleden,
3: van de
0: toekomst. Ja, 9 jaar geleden alweer.
3: Zo.
0: Ah. Met de, nou toch wel...
3: Dat was een markante baard en een markant stemgeluid altijd.
0: Ja, ja, ja. Nou, voor de rest zie ik hier allemaal mensen die ik niet ken. Dus die gaan we ook lekker niet doen. Maar namens iedereen bij Sterrenl.
4: Hartelijk gefeliciteerd.
0: En dit is Ik Meen Het van de jarige Edwin Evers en zijn band.

Mijn vrienden die zijn mee. We kunnen hier over van alles praten. En verderop staat een man. Ik ken hem ergens van. Want kijk.

0: het cafeetje.
1: De hint van Smit.
0: Zo, als je de hele tijd al hebt geluisterd, dan had je kunnen weten dat ik de voornaam en een deel van de achternaam al verklapt.
2: Ja, zeker. Per ongeluk eigenlijk. Hè?
0: Ja, goed. Waar het hart vol van zit, Jan, daar stroomt de mond van over. We gaan het hebben over Willeke Alberti. Willeke is natuurlijk een icoon. Maar daarnaast ook een ontzettend lieve collega die altijd voor je klaarstaat. Altijd even een knuffel. Ja, inderdaad.
2: Jij maakt
0: de knuffelbeweging. Kijk, mensen op de radio die hebben geen idee, want wij hebben geen webcam. Maar je ging hem automatisch doen.
2: Ja,
0: je voelt Willeke dan...
2: Dat is gewoon zo. Als je Willeke ziet, hallo, zegt ze dan. Dan gaat ze je altijd beetpakken. Ja, en, ja, heerlijk.
0: En ze praat altijd zo lekker rustig en zacht. Ja. En dat brengt mij bij het volgende lied, Samen Zijn.
2: Ja, waarom deze plaat, Jan?
0: Nou, Samen Zijn, dat is zo'n lied dat als je soms even niet zo goed weet wat je met je gevoel aan moet. En je luistert dan naar mijn vriendje, mag ik even aan je hangen? Wat denk je als je dat zingt? Mag ik even aan je hangen?
2: Ja, ja, ja.
0: Nee, maar als je dat gaat visualiseren, dan dat is echt dat gevoel van, weet je, ik heb je zo hard nodig.
2: Ja, ja, ja, ja, ja, help me.
0: Het verwart me wat er met ons twee gebeurt. En dat, dat is eigenlijk zo oprecht en puur dat ik dit liedje, ik heb het ooit mogen zingen met
2: Paul de Leeuw?
0: Anita Meijer.
2: Anita Meijer?
0: Op het muziekfeest.
2: Oh ja?
0: Van het jaar, volgens mij de eerste keer.
2: Oké.
0: Okay. Ja. En gek genoeg, want ik draai nooit mijn eigen muziek. Het staat ook nergens op, maar ik kijk dat wel eens op YouTube. Omdat ik dan, want als je dat ziet, zie je de mensen in het publiek. Ja, zie je namelijk hoe iedereen daarop reageert.
2: Hoe dat liedje ontvangen wordt.
0: Ja, en Willeke heeft de gave om iedereen het gevoel te geven dat ze het echt alleen voor jou zingt.
2: Ja.
0: Dus ja, voor iedereen die het misschien een beetje lastig heeft, wil ik heel graag deze hit van Smit van deze week opdragen aan deze mensen. Dit is Willeke Alberti met Samen Zijn.

Vriendje, mag ik even met je praten? Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt?

0: Dat was Liedhouwer samen met Anita Meijer. Run
1: Dit
0: to me.
1: Is het muziekfeest op de radio. Jan Smit. NPO Sterren NL.
0: Ik zat helemaal even in mijn eigen wereldje, Jan.
2: Ja, ik zag het, ja.
0: Ik zat in de inbox te koekeloeren. Ja, en daar kwam een verzoeknummer van Lucinda. Die wil

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Dooral Negens met het NOS-journaal. Op een feestelijke bijeenkomst in Boedapest is Péter Magyar beëdigd als nieuwe premier van Hongarije. Vorige maand won hij de verkiezingen van Viktor Orbán, die 16 jaar aan de macht was. In een toespraak beloofde Magyar grote veranderingen. Kiezers hopen dat hij de rechtsstaat herstelt en de corruptie aanpakt. Brussel hoopt op een betere samenwerking met Hongarije, nu Magyar aan de macht is. Afgelopen weken is de nieuwe premier al 2 keer in Brussel geweest om te praten over het ontdooien van 17 miljard euro die onder Orbán zijn geblokkeerd. In Oost-Polen is de vermiste Maxim gevonden. De jongen van 15 vertrok 3 weken geleden op de fiets vanuit Apeldoorn en was sindsdien spoorloos. De Nederlandse politie hield er rekening mee dat hij op weg was naar Rusland. Uiteindelijk is hij gisteravond op zo'n 30 kilometer afstand van Belarus gevonden. De jongen lag onder een dekentje bij een bushalte te slapen. De Poolse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat zijn ouders onderweg zijn. En waarom de jongen de reis ondernam is nog onduidelijk. Bijna alle stemmen van de lokale en regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk zijn nu geteld. Het is definitief, de Labour-partij van premier Starmer heeft dik verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage, de Liberal Democrats en de Green Party hebben juist veel zetels gewonnen. In Wales en Schotland waren er parlementsverkiezingen. Ook daar leed Labour grote verliezen. Starmer zegt dat zijn partij onnodige fouten heeft gemaakt, maar hij is niet van plan om te vertrekken. De 12e editie van de Vuelta Feminina is gewonnen door Paula Blasi. De 23-jarige Spaanse renster reed Anna van der Breggen op de slotklim in Noord-Spanje uit de rode leiderstrui. In het algemeen klassement eindigde van der Breggen dus als tweede. Blasi was vorige maand ook al de sterkste in de Amstel Gold Race. Het weer in het zuiden zon, een graad of 16. Verder naar het noorden neemt de bewolking toe en wordt het hooguit 13 of 14 graden. Morgen afwisselend zon en wolken. In het zuiden meer kans op een bui. Er wordt morgen maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

ben speciaal. Jij bent bijzonder. Het is alsof ik loop, maar ik wakker word. En kijk hoe je staat. Ja, jij bent een wonder. En als ik jou laat gaan,

0: het nog niet gehad over beste zangers, hè?
1: Nee, daar ben je geweest, Jan, afgelopen week.
0: Ja, ik heb hele eerste uur heb ik het er niet over gehad.
1: Nee, klopt.
0: Maar het was...
1: Hoe was het?
0: Nou ja, ik heb natuurlijk heel veel filmpjes. Ik kan je wel wat laten zien, natuurlijk.
1: Ja, ben benieuwd.
0: Het was ontzettend leuk.
1: Ja?
0: Ja, en het is altijd weer spannend met zo'n nieuwe groep.
1: Nieuwe samenstelling, ja.
0: Ja, of het allemaal wel past, hè. En hier en daar matcht inderdaad. We hadden natuurlijk de mannen van Clouseau. We hadden Desiree van Two Brothers on the Fourth Floor. Oh, Busy,
1: de Busy rapper. Ook. Ja.
0: We hadden Faye Klaassen, de jazz-icoon. Jean-Guy McCroy.
1: Ja,
0: Yves Berendsen natuurlijk. De woordgrapkunstenaar ben ik wel achter.
1: Toch? Ja.
0: Ja. En wie vergeet ik nou?
1: Oh, volgens mij vergeet je niet.
0: Nee, Zoe Levi.
1: Oh, Zoe Levi.
0: Zoe Levi was er ook bij. Ja, zeker. Kan ik die niet al vergeten. Nee. Nee, het was echt...
1: En wie verraste jou het meeste, Jan?
0: Ah, Jan, je kan natuurlijk nooit... Dat ga je natuurlijk niet zeggen.
1: Nee.
0: Nee, dat kun je niet zeggen.
1: Je kan nooit zeggen
0: wie je het meest verrast. Nee. Maar wat ik wel kan zeggen is dat ik... door die verschillende stijlen... Ook wel nu dus zo'n jazz-element. En Busy. Die maakt van dat Zuid-Amerikaanse... wat is het eigenlijk?
1: Latin-achtige,
0: ja. Met rap tussendoor. Ja, dat is toch altijd wel spannend hoe mensen daar dan...
1: Hoe dat valt.
0: Hun best voor moeten doen. Ja, hoe dat valt inderdaad. Dus nee, dat was ontzettend leuk. En ja, de mannen van Clouseau, dat zijn ook wel helden van mij.
1: Ja, nogal, tuurlijk.
0: Ik zing niet veel covers bijvoorbeeld, maar ik heb ooit in het Sportpaleis Domino gezongen van Clouseau. Maar ik durfde dat niet te zeggen van... jongens, ik heb ook...
1: Dat meen je niet.
0: Nee, ik voel me zo'n fanboy. Ik heb wel een foto gemaakt.
1: Ja, toch wel, ja.
0: Kijk, we maken natuurlijk voor het programma met iedereen een foto. Ja. Maar ik heb over het algemeen... doe ik dat nooit. Maar ik heb met mijn eigen telefoon... met Koen en Chris Wouters een foto gemaakt.
1: Ja, toch mooi.
0: En die heb ik gewoon voor mezelf.
1: Koesterde dat ding, zeker.
0: Ja. Want ik vind... Koen Wouters is echt wel... Die is ook bijna 60 al.
1: Ja.
0: En als je dan ziet hoe die beweegt... Hij lijkt een beetje op Mick Jagger ook.
1: Oh ja?
0: Ja. Hij heeft een paar Jagger moves ook gedaan. Dat kan ik wel verklappen. Voor de rest ga ik niks zeggen, dus...
1: Ergens in augustus op tv of zo, denk ik, hè?
0: Ja, mag ik een verzoekje aanvragen?
1: Mag altijd.
0: Van Canyon.
1: Canyon?

dag met de gezelligste ochtendshow van Nederland. Marcel in de Morgen. Of ontdek handige tips en verrassende feiten in de podcast Alledaagse Vragen. Of geniet van de beste popmuziek en artiesten van morgen van 3FM. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.

0: plaat van deze week. Jong en Dom, Tino Martin. En wij gaan naar... Mooi Volendam.
1: Mooi Volendam met Jan Smit.
0: En terug van weg, tenminste, ik ben natuurlijk terug van weg geweest. Maar Jan Keijzer, die was gewoon in Volendam de hele tijd. Jan, hoe is het?
2: Het is prima. Lekker weertje.
0: Ja?
2: Super. Ja, wel.
0: Nou, mooi.
2: En dat, ja, dat is gewoon heel erg lekker. Het zonnetje erbij, dat moet het hebben, hè?
0: Ja, kijk, als de zon maar schijnt... Trouwens, ik kreeg vroeger van Jaap Buijs over de zon gesproken. Die zei altijd... De zon moet schijnen in je portemonnee.
3: Die schrijf ik hier even op, Jan. Die ga ik even opschrijven.
0: Ja, dat is nou, is dat zeker niet altijd waar, maar het is wel gewoon een leuke anekdote.
2: Ja, ik vind het wel ik vind het erg grappig. En het past ook bij Jaap.
0: Ja, ja, ja, absoluut.
2: Ja.
0: Goed, Jan, blij dat je weer, opnam natuurlijk. Hè, want als we je bellen, het is elke week, nou ja, niet een verrassing. Kijk, je bent er altijd. Maar het is voor ons zeker geen vanzelfsprekendheid, Jan.
3: Nee.
0: Wij waarderen dat enorm.
3: Echt.
2: Ja, nou, vorige week had ik het er al over dat ik vandaag weer over het stad wil hebben.
0: Ja, want jij hebt mij een opdracht meegegeven.
2: Ja.
0: Of er plekken zijn of steden zijn waar ik dus inspiratie uit heb gehaald. En ik heb daar natuurlijk de hele week bij Beste Zangers over nagedacht.
2: Ja.
0: En ik ga je een liedje laten horen. Het is een Duits nummer. Maar goed, het zou bij jou een lichtje moeten doen branden. Ik heb dat namelijk met... nou, luister maar even goed. En dan vertel ik daarna het verhaal en de stad.
2: Oké.
0: Und in Venedig. Ik heb dat namelijk bij Venetië.
2: Oké.
0: Het is een nummer dat jij ooit gemaakt hebt. Dit is toen vertaald door Robert Jung. Voor een Duitsstalig album uit 1999. Dus nee, ik heb dat met Venetië. En jij...
2: En ik ook.
0: Wat zeg je nou?
2: Ja, nou, dat is toch niet te geloven. Dat we dit allebei...
0: Ja, ik heb een raad mijn klomp. Ja.
2: Ja, dat kan best. Maar het is wel zo.
0: Meen je dat nou echt?
2: Ja, dat ben ik echt, ja. En ik ben er echt meerdere keren geweest. En natuurlijk, in de zomer gingen wij altijd naar Italië. En dan zaten we op een steenworp afstand natuurlijk van Venetië.
0: Ja.
2: En ik ben er met de helft van Volendam geweest. Want er waren mensen op die camping. We hadden gewoon Volendammer straatnamen.
3: Bardolino.
2: In Bardolino en in...
0: Cisano. Camping.
2: Cisano, noem maar op. En dus die gingen dan met z'n allen mee. We reden echt in de stoet richting Venetië. En mijn broertje Tom...
0: Ja.
2: Met mijn schoonzusje Karin. Die gingen dan ook vaak mee. En wat ik me wel kan herinneren... dat hij geeft nergens om, mijn broer... Maar ik liep dan over dat San Marcoplein.
0: Ja, mooi hè.
2: Wat een prachtig mooie kathedraal. De basiliek van San Marco staat er op natuurlijk. En wat heel beroemd is, zijn de duiven. Nou, daar heb ik echt helemaal niets mee. Dus mijn broer lag in een deuk van lachen.
0: Ja.
2: Want die duiven probeerden allemaal op mijn hoofd te gaan zitten.
0: Oh, hoe kan dat, Jan?
2: En dan was ik angstig aan het wegspringen en wegdoen. En dan lag hij in een deuk. Maar dat even terzijde. Ik heb natuurlijk ook in de watertaxi gezeten. Ja, dat is gewoon prachtig. En ik heb...
0: En de gondolier, heet dat toch?
2: Ja, ik heb met Marie in de gondel gezeten. Ik heb daar ik weet niet meer wat ik gezongen heb in die gondel.
0: Nou, waarschijnlijk een lied dat je nu gaat...
3: Ja, O Solo Mio, of...
2: Nee, dat is niet een lied wat ik gaat
0: horen. Nee?
2: Ach. Nee.
0: Jan,
2: nee.
0: Jij komt best wel vaak... Sorry dat ik onderbreek, maar jij komt best vaak met voorbeelden. En dan hangen wij in je lippen, natuurlijk sowieso.
3: Ja.
2: Ja.
0: Maar dan stuur jij een bepaalde kant op... en dan heeft het er niks mee te maken. Nee.
2: Nee, maar dat houdt het nou interessant.
0: Het is onnavolgbaar, Jan.
3: Onnavolgbaar.
2: Ja. Wat ik nu wou zeggen was... wat ik ook genoteerd had... is dat ik daar ook glas blazen.
0: Hè?
2: Want daar zijn ze wereldberoemd.
0: Jan, nu ben ik helemaal de weg kwijt. Glas blazen en
3: in Venetië.
0: Met Marie.
3: In de gondel.
2: Met bolle wangen.
0: Met bolle wangen. Maar gaat het liedje over glasblazen dan?
2: Nee, het liedje gaat niet over glasblazen.
0: Oh.
2: Het is Avenise.
0: In Venetië.
2: In Venetië.
0: Ja. En dus je gaat via Rome, kom je in Venetië.
2: Ja, we zijn nu toch... Nee, het San Marcoplein is behoorlijk vernietigd, hoor.
0: Ja, nee, maar ik bedoel, je verhaal ging via Rome, dat is een...
3: In overdrachtelijke zin, ja. Ja.
0: Maakt niet uit, Jan.
2: Ja, ik heb alle belangrijke dingen benoemd, gezegd, alleen nog niet. De brug der Zuchten, maar dat zal ook nog niet geweest.
0: De brug der Zuchten? Nou, je hebt in het Venetië natuurlijk heel veel van die bruggen.
2: Ja, ik heb er vaak overheen gelopen. Hé, maar Jan...
3: We gaan hem draaien.
0: Ga je er eind aan brengen?
2: Om een lang verhaal kort te maken, draai het liedje maar. En, ja.
0: Jan, bedankt, hè. En morgen moederdag.
2: Ja, morgen moederdag, ja.
0: Heb je al iets gehaald van mij?
2: Goed dat je het zegt, nee. Ja. Maar ik heb nog wel tijd, hè.
0: Nou ja, altijd. Het is altijd.
3: Hallo, hallo. Het
0: is, volgens mij, de markt is al weg nu.
2: 6 uur blijven de winkels open.
3: Oké, dan nog een uurtje.
2: Kijk, welke in die winkel waar
0: nou, de kaaswinkel gaat om 17:30 al dicht, hè, Jan?
2: Ja, maar ik haal geen kaas van Marie.
0: Oké, daar heb je ze geen kaas van gegeten.
2: Ja.
3: Jan, een goed weekend en tot vol en bedankt weer, hè.
2: De man, hoor. Dag, Jan. Doei, doei.

0: Jan, in de app zijn er heel veel mensen, waaronder Mandy, die schrijft van... Zouden jullie niet een uurtje langer door willen?
1: Ja, ja, ja, dat krijg ik door de week ook wel eens te horen in de app hier en te lezen. Uurtje langer door, ja, ik ben daar niet tegen, hoor.
0: Je staat daar niet negatief tegenover?
1: Zeker niet, zeker niet, zeker niet.
0: Dus. Nee, maar we zitten natuurlijk met het piratenuur.
1: Ja, dat komt eraan, maar ja, dat kan ook een uurtje opschuiven.
0: Nou, maar zal die luisteren nu die denkt, ja, dag. Melly, we horen het in de ideeënbus. Ja, en zeker, wie weet wat eruit komt.
1: Word je nog ergens heen vanavond, Jan?
0: Ja, ik sta straks om 11 uur sta ik op het Baskopfeest. Baskopfeest in Sint-Jans-klooster.
1: Oké. Okay.
0: En daarvoor wip ik even langs bij Henk Wijngaard.
1: Oh ja, die heeft vanavond zijn grote avond. Ja.
0: Henk
1: ja.
0: Wijngaard, dat is volgens mij in Nieuw-Leuzen.
1: Dat klopt, ja.
0: Ja, Nieuw-Leuzen, ja, ja, ja. Ja, ja. Die is 80 geworden.
1: Ja, we hebben die gedraaid vandaag. Volgende week weer eens.
0: We draaien altijd een plaat van Henk.
1: Ja, behalve vandaag.
0: Dus op de dag dat het zeg maar echt de doe-doe.
1: Okay. Dan doen we volgende week de hit van Smit van Henk Wijngaard.
0: Oh, dat is bij deze beloofd. Ja, ja, ja. En nou ja, ik zie hem natuurlijk vanavond ook. Dus ik ga Henk persoonlijk even feliciteren. Want dat vind ik toch wel zo'n monument.
1: Ah, heel aardig van je.
0: Dat verdient extra attentie. En jij, Jan, wat moet jij vanavond doen?
1: Ik ga vanavond niks doen. Ga ik me lekker opsluiten in mijn eigen kamer, de muziekkamer.
0: Oh ja, dat zei je natuurlijk al vanmiddag.
1: Lekker muziek draaien, spulletjes uitzoeken, oude tijd. Schriften door, ploegen, op zoek naar informatie over artiesten van vroeger. En,
0: zou jij in het kader van de hit van Smit van volgende week... zou jij dan een plaat van Henk een niet zo hele bekende, maar wel hele mooie...
1: Oh, ja, zeker, zeker, zeker.
0: Want dan laat ik het nu los, dan is
1: komt
0: dit nu voor
1: goed,
0: jou.
1: Komt helemaal goed, komt helemaal goed.
0: Goed, wij gaan eruit met de knal.
1: Nummer 1.
0: De nummer 1 van de...

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorald Megens met het NOS Journaal. Het housefestival Music On, dat voor dit weekend in Amsterdam stond gepland, mag van de rechter niet doorgaan. Dat is de uitkomst van een kort geding van de organisatie tegen de gemeente. Vanochtend trok de gemeente de vergunning voor een tent op het terrein in, waardoor het festival vlak voor opening werd afgelast. De organisatie wilde met een kort geding afdwingen dat de ruim 20.000 bezoekers alsnog naar het housefestival konden. Maar de rechter zegt dat de gemeente de vergunning voor de tent vanwege veiligheidsredenen terecht heeft ingetrokken. Twee actievoerders die vorige maand meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die vastzitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. De twee uit Spanje en Brazilië werden eind vorige maand samen met bijna 200 andere activisten in internationale wateren tegengehouden door het Israëlische leger. Iedereen werd naar een Grieks eiland gebracht, behalve de Spanjaard en de Braziliaan. Israël ziet ze als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. Op een feestelijke bijeenkomst in Boedapest is Péter Magyar beëdigd als nieuwe premier van Hongarije. Vorige maand won hij de verkiezingen van Viktor Orbán, die 16 jaar aan de macht was. Magyars partij Tisza kreeg een 2/3 meerderheid in het parlement. In een toespraak beloofde hij grote veranderingen. De enige voetbalvereniging op Vlieland stapt per direct uit de competitie. De club VSV 31 zegt dat tegenstanders steeds vaker niet komen opdagen bij wedstrijden op het Waddeneiland. Ze vinden het te ver. De druppel die de emmer deed overlopen was de afzegging van FC Harlingen voor de wedstrijd die morgen gespeeld zou worden op Vlieland. De KNVB heeft een club die meerdere keren weigerde naar Vlieland te gaan uit de competitie gehaald. Het weer in het zuiden zonnig, in het noorden neemt de bewolking toe. Vanavond is het droog, wel bewolkt bij 11 tot 16 graden. Komende nacht opklaringen, 8 tot 10 graden. Morgen meest droog met zon en wolken, alleen in het zuiden kans op een bui. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: En zo werd het 10 minuten over 5. Goedemiddag allemaal. Het is tijd voor het Ster NL Piratenuur. Het is weer zaterdagmiddag. Ik hoop dat je er klaar voor zit. Ik ben er namelijk helemaal klaar voor. We hebben weer van alles in de hooghoed zitten. De komende, nou laten we nog maar zeggen, de rest van dit uur. Dat is 50 minuten. Met onder andere de Vlaamse troef die ik heb meegenomen.
1: Dit is de Vlaamse troef. Keuze A.
0: Het zijn niet de oudste liedjes. Dit is Bart Kuil. En Zeil je voor het eerst. Het liedje uit begin jaren 90. Laura Lin en Jij doet de wolken verdwijnen. Ook een fijne. Zou het ook kunnen worden?
1: Amai, de Vlaamse troef.
0: Maar dat is aan jou. Er kan nu gestemd worden tot, laten we zeggen, 6:15. En daarna gaan we het liedje uiteraard draaien met de meeste stemmen. Ik ga er dus eentje draaien in de Belgische taal. Misschien dat er nog wel een verdwaalde tussen zit, zo meteen. Maar laat dat lekker over je heen komen. Ik heb nog wat instrumentaal en ik wil nog wat in het Duits draaien. Ja, dat zit er ook aan te komen. En mocht je zelf leuke verzoekjes hebben, laat het me weten. Stuur ze gezellig in de NPO Luister-app. Ik zie al heel veel bekende namen zich melden. Onder andere Marcel, de Baggerkok.
2: Oude piratenkoning. Jawel hoor, hier de Baggerkok vanaf de Mahouri. In het warme, bezweterige Suriname.
0: Zo.
2: Laat die piratenhitjes maar even langskomen. De crew is er klaar voor. Yo.
0: Yo, helemaal goed. Dan heb ik hier, even kijken, Raoul.
3: Goedendag. Ja, hier spreekt de ene echte Raouli.
0: Ja.
3: Roeli.
0: Roel.
3: Wij zijn met ons voetbalteam kampioen geworden.
0: Hey.
3: En we hebben maar één vraagje.
0: Ja.
3: Of jullie Kist in de Wild willen draaien met Cheerio.
0: Cheerio, die is net gedraaid, man.
3: Dankjewel vast, hè.
0: Die is net gedraaid door onze Jan Smit en Jan Paparazzi. Wij gaan lekker in de piratenhitjes hangen. Bijvoorbeeld iets van Henk Wijngaard wordt al aangevraagd door Corné, zie ik. Bianca zegt, ik ben onderweg naar Dongen voor Moederdag. Met het piratenuurtje lekker aan. Groeten en heel veel plezier alvast met Moederdag. Dat is morgen pas. Johan, hallo Marcel. Zit er vandaag weer klaar voor een fijne uitzending. En Sandra wil graag de regenboogmantel. Nou, mocht je zelf ook een leuk liedje willen horen, nogmaals, be my guest. Vraag het lekker aan in de app NPO Luister. Laat wel even weten dat je erbij bent. Dat is gezellig. Draai ik even de Marlets voor je.

Ja, maar waar hoor je deze nog? Harm Wierstra en Wij Boeren. Hoppakee, het Sterrenel Piratenuur live vanuit de Piratenschuur. Het is weer zover, het is zaterdagmiddag. De zender staat weer op vol vermogen. De plaatjes zijn gepoetst en ik zit er helemaal klaar voor. Ik hoop jij ook op je paasbest of moederdagbest is het, hè. En dan hebben we ook nog hemelvaart komende week. En dan de week daarna hebben we nog Pinkster. Jongens, wat hebben we allemaal fijne mooie dagen. En vandaag is sowieso een mooie dag. En lekker weer. Heerlijk. En leuke verzoekplaten. Die zitten er in de box. Onder andere Sten de Lasser is erbij. Fijne uitzending en adjo. Helemaal goed, Sten, dankjewel. De groeten aan Malle, Pietje en Bart, zegt Theo. Joepie is erbij, die zegt, ik zou graag Anita en Ed willen horen. Mijn favoriet liedje uit eigen piratentijd is Ons Kleine Huis. Groetjes uit Puttershoek, Arma van Katwijk. Brigitte is er ook bij, of ik de postkoets wil draaien. Ria luistert mee lekker vanuit Arnhemuiden. Onder de klok van Arnhemuiden waarschijnlijk. Marcel, we zijn er weer bij hoor, zegt Martin. Gezellig tijdens het eten, genieten van het Piratenuur. En Michel, oelala. Je zit lekker op terras, Michel. Je serieus de radio aan op terras. Ik ben heel benieuwd naar. Ronald van Hal is erbij. Die zegt ook weer luid en duidelijk op de zender hier in de tuin in Ulft. Heerlijk genieten tijdens het piratenuurtje, zegt Wilfred. En Sophie zegt succes. We zijn er weer bij, Marcel. Groetjes. Ah ja, succes. Het is lekker zitten, hè. Dat is het gewoon op zaterdagmiddag. En Frank zegt, Marcello, we zijn er weer lekker bij. Lekker potje bier erbij. Frituur op 180. Hé, hey, dat zijn goede omstandigheden, Frank. Dankjewel. Sjoerd van der Rakt, die zegt, hey Marcel, we hebben de frequentie weer gevonden. We gaan een uurtje genieten met een lekkere groene knuppel. De groeten aan Milan en adjo. Dan had ik heel veel verzoekjes voor Henk Wijngaard. Onder andere Johan, die begon ook al over, over Henk Wijngaard. Die zegt, ja, Henk past natuurlijk wel bij het piratenuurtje. De media heeft het vandaag de hele dag al over hem. Over zijn jubilea. Natuurlijk zoveel jaar getrouwd met zijn treintje. Hij is 80 jaar, wordt hij dit jaar. Hij zit al tig jaar in het vak natuurlijk. En gaat hij dat groot vieren met een optreden, met een concert, een nieuw leuze. Of ik dan nog wat wil draaien. Tuurlijk wil ik dat. Dan had ik net een hele mooie van Rens. Want Rens die zegt, wij gaan naar Henk Wijngaard vanavond. Kan jij voor ons de sneeuwwitte bruidsjurk even draaien? Tuurlijk kan ik dat. U vraagt, wij draaien, zeg maar. Dat is dat principe. Laat het maar weten. Stuur ze in de NPO Luister-app.

0: Liedje van Henk moet zeker erbij. Ik hoorde net Jan en Jan er ook al over praten. Was hun niet gelukt vandaag, dus ik heb het maar even gefixt, jongens. Is dat maar weer rechtgetrokken. Waar het ook tijd voor is, en dat doen we eigenlijk nooit in het Piratenuurtje, maar vandaag maken we de uitzondering. Het is tijd voor een Duits liedje.
1: Das geht los!
0: Ja, een hele mooie van Die Flippers, Lotus Bloom.

0: flappers. Team Benzbo zit er klaar voor.
1: Yo, René, dankjewel. Ja, dat waren inderdaad de flippers en Lotto's bloemen. Op Sterren NL in het Piratenuur hier rechtstreeks. Clandestien vanuit de Piratenschuur, luisteraars. Eens even kijken. Anna die zegt, mooi Marcel, hier lekker Lego aan het bouwen met mijn vent. Met de radio op standje burenruzie. Mijn vriend heeft namelijk mij aangestoken met de piratenhits. Frank, ik hou van je. Lieve. Heb je voor ons de poes en buurman Skater? Groetjes uit Pekela. Dat heb ik zeker wel. En even kijken. Arjan zegt, Sandy is weer lekker verse frietjes aan het snijden. Dat zijn de allerlekkerste. De verse. Maar wordt het wel een beetje van die dikke frieten? Want ik hou wel van dikke frieten, zeg maar. Dat ziet er wel aardig uit, inderdaad. Ik krijg er een foto bij gestuurd, namelijk. Vandaar dat jullie denken van, wat ziet hij? Maar dat zie ik. Michel. Hey,
2: Marcel, we hebben de frequentie weer gehad.
3: Hallo. Hey, Marcel. Nou, wij zitten nu weer in de auto, want we zitten piratenuurtje te luisteren natuurlijk. We zaten net op het terras, het zonnetje. Het was lekker warm in Zandvoort. En ik wil graag vragen of jij Jan en Zwaan kan draaien met het Dorpscafé.
1: Dorpscafé.
3: Die vond ik altijd wel erg leuk. Nou, hey, fijn weekend. Marcel, doei.
1: Dag hoor. Even kijken, dan het Vlaamse troefje nog maar even aanhalen. Nog een kwartiertje, dus laat me niet in de steek en stem eventjes in de NPO luisterapp op bijvoorbeeld.
4: Dit is de Vlaamse troef.
5: Keuze A.
1: Bart Kuil. Zeil je voor het eerst. Zou ik kunnen draaien? Keuze 1, keuze A zeg maar. Zeil je voor het eerst.
5: B.
1: Of Laura Lin vandaag. Jij doet de wolken verdwijnen. Stemmen is gratis. Doe je in de NPO luisterapp. Zou fantastisch zijn. Doe je best.
4: Amai, de Vlaamse troep.
6: Let's listen to this dramatic show, which was popular in the early days of radio.

0: als de Jack Beerens bent en je moet het ijzer smeden als het heet is. En zo is het. 6:07. Goeie avond zo'n beetje. Terwijl de zon hier nog lekker over het Dokkumse schijnt. Ik zit hier in mijn piratenschuurtje lekker binnenstralen. Heerlijk. Nou, maar gek op straling. Dus, het is het laatste deel van het piratenuur met nog wat verzoekplaten die ik heb. Ik heb ook nog de Vlaamse troef voor je. Ik wil er nog een instrumentale draaien. Ja, en ik krijg hier vers van de pers uit handen van de heren zelf, van het Piraten Power Hour. Krijg ik een liedje. En die... Oh, wacht eens. Ik heb een WhatsApp zelfs aanstaan. Hoor je dat? Die, ja, daar wordt nu al, wordt overal gereageerd tijdens het uur. Ik heb hier een liedje van het Piraten Power Hour. En dan zul je zeggen van... Ja, maar die jongens die draaien toch alleen maar muziek? Nee, ze maken ook wel eens muziek. En ze hebben nu een heel leuk dingetje gemaakt. En ik wil even peilen bij jullie, aan de andere kant van de radio. Jullie mogen bepalen of ik dit helemaal ga draaien. De ja of de nee. Onder andere in dat Piraten Power Hour zit natuurlijk Danny Blom. Danny Blom hoor je nog wel eens bij ons. En Danny heeft mij geappt en die zei... Marcel, als je wil, mag je hem draaien. Het hoeft niet, mag wel. Zo'n leuk liedje, denken wij. Het heet haar namelijk Mijn Zender is te koop. En je kent het melodietje. Ik zal een klein stukje laten horen.
1: Dus mijn zender is te koop. Ja, mijn zender is te koop.
0: Mijn zender is te koop, zo heet het liedje. Maar... Nu de vraag, hebben jullie, lieve luisteraars aan de andere kant van de radio, hier zin in? Hebben jullie hier trek in? Het is gewoon een lekker piratenliedje, dus je hoort ook de melodie.
1: Dus mijn zender is te koop. Oh, oh.
0: Snappen natuurlijk wel de boodschap, dat de melodietjes moeten vrij eenvoudig klinken. De boodschap is goed, mijn zender is te koop. Laat het weten, is dit een duidelijke ja of is het een nee voor je? Dat mag je even appen in de NPO Luisterapp, dan ga ik het zo meteen even peilen. En dan tegen 6 kunnen we dat eventueel gaan draaien. Dat is dus aan jou. Mijn zender is te koop van de vrienden van het Piraten Power Hour. Matthijs, ja. Hallo.
2: Hey Marcelke, doe eens even een lekkere plaatje dan.
0: Hé?
2: Doe maar even wat van snollebollekes.
0: Snollebollekes.
2: Moet nog een uurtje in de auto. Fijne uitzending.
0: Dankjewel. Nou, die boodschap is niet helemaal aangekomen. Het is het piratenuurtje waar je naar luistert. En daar past snollebollekes dus absoluut niet in. Dus wellicht dat dat nog in een ander uur vandaag voorbij komt. Dan hebben we hier nog een appje van Joost.
3: Yo, Marcel. Yo. Wat een plaatjes heb je me weer gevonden. Kun je niet beter een afspeellijstje maken op Spotify? Dat we deze plaatjes ook zelf kunnen luisteren buiten ons fantastische piratenuurtje. Oh, ik mis het al. Het is nog niet voorbij en ik mis het al.
0: Mm-hmm. Hou eens op.
3: Nou, fijne avond nog.
0: Ja.
3: Prettig weekend en doe ze de groetjes thuis, hè?
0: Ja, dat ga ik wel even doen, kerel. Hartstikke bedankt voor de gebrachte aandacht. Ik ga er even een ander liedje doen, jongens. Ik kan wel zeggen, het is een polka, maar dat is het niet. Ik ga wel een liedje doen in de instrumentaal. Een andere taal is dat. De instrumentaal. Het is een liedje van Boomerang. Dit ken je allemaal.

0: leuk dit even. Deze hoor je nooit. Dit waren de heren van Pleasure. En jij bent een leuke meid. Ja, die draait er niet omheen, zeg maar. 17:15 geweest. Piratenuur staat hier vol volume. Hartstikke mooi.
1: Ja.
0: En ik heb nog een kleine peiling lopen. Komen ze meteen even op terug. Het liedje wat nog niet uit is zelfs. Ik was even aan het zoeken. Ik denk, staat het al online? Maar het staat niet online. Dus we zouden... We zouden de eerste zijn, zeg maar, om het te draaien. Het liedje van mijn vrienden van Piraten Power Hour. Die hebben namelijk een liedje gemaakt op het liedje van Samuel Welten. Echte liefde is te koop, maar dan het liedje Mijn zender is te koop.
2: Ik krijg het niet uit mijn hoofd, dus mijn zender is te koop.
0: Zou wel passen, zeg maar, in het piratenuur. Maar hebben we hier zin in? Wordt dit een ja of wordt dit een nee? Mag je laten weten in onze NPO Luister-app. Nog een appje van Nick. Nick zegt, hi Marcel, ik zet pas net in. Helemaal het piratenuurtje vergeten. Hey Nick, gebeurt de beste, jongen. Kan een keer gebeuren. Maak er geen gewoonte van, hè. Ben normale stille luisteraar. Kun je nog even, jouw humeur is net een flipperkast draaien. Hoor eens, dat is het antwoord dus. Ja. Gaan we zo meteen fixen. En we hebben een winnaar in de Vlaamse troef. En dat is geworden met een overduidelijke meerderheid. Laura Lin. En jij doet de wolken verdwijnen.
3: Amai, gadverpielikes. Dat is lekker. Dit is de Vlaamse troef.

Dit was dat was in ieder geval jouw humeur is net een flipperkast. Zo is het ook. 5 voor 6. Goedenavond. Maken we er maar van. Vind je niet? Bijna tijd voor de patatjes en de frikandelletjes, kroketjes en andere lekkere snuisterijen. Heerlijk. En de vraag gesteld, zal ik nou even dat liedje draaien van het Piraten Power Hour? Dan zouden we de eerste zijn in Nederland. Misschien ook wel de enige, dat weet ik niet. Dat maakt me ook niet uit. En daarvoor is het ook piraterij, weet je wel, dit uur. Soms moet je ook eens even wat dingen doen die buiten de lijntjes kleuren heet. Dus dat ga ik maar even doen, want heel veel mensen zeggen van ja, gewoon draaien. Er waren een paar die zeiden van nou, voor mij niet. René onder andere zegt, ben er niet zo wild van, Marcel, die cover. Ach ja, maar dit is gewoon op een leuke, ludieke manier is dit gedaan. En dit is een liedje wat gaat over zenders. Daar ben ik sowieso wel blij om. Dat daar eens een liedje over gemaakt is. Het gaat ook over de Zwarte Cross. Daar gaat het over. Het gaat over liefde. Altijd goed in liedjes. Merendeel zegt ja, lekker draaien. Dikke ja, zelfs van Annika. Marco zegt ja. Arjan zegt ja. Ja, draaien zegt Johan. Alex, Twan, Pavo wil het. Enzovoort, enzovoort. Ik ga gewoon dat liedje even opzetten. Het duurt maar 2 minuten 40, jongens. Als je niks vindt, vind je niks. Prima. Maakt niet uit. Piraten Power Hour. Mijn zender is te koop.

0: AfroTros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Het House Festival Music On, dat voor dit weekend in Amsterdam stond gepland, mag van de rechter niet doorgaan. Dat is de uitkomst van een kort geding van de organisatie tegen de gemeente. Vanochtend trok de gemeente de vergunning voor een tent op het terrein in, waardoor het festival vlak voor opening werd afgelast. De organisatie wilde met een kort geding afdwingen dat de ruim 20.000 bezoekers alsnog naar het House Festival konden. Op Tenerife wordt alles in gereedheid gebracht om het Nederlandse cruiseschip Hondius en de opvarenden op te vangen. Het schip komt aan het einde van de nacht aan bij het Canarische eiland. Begin vorige maand brak daar het Hantavirus uit. Inmiddels zijn 3 mensen aan het virus overleden. De opvarenden worden naar eigen land gevlogen. De Nederlanders moeten dan 6 weken in thuisquarantaine. 2 actievoerders die meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die gevangen zitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. Met bijna 200 andere activisten werden ze vorige maand door het Israëlische leger naar een Grieks eiland gebracht. Israël beschouwde de 2 als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. Voor het eerst heeft een wielrenner uit Uruguay een etappe in een grote ronde gewonnen. In de 2e etappe van de Giro d'Italia ging de winst naar Guillermo Silva. Hij won de sprint van een uitgedund peloton nadat een vlucht met onder meer Jonas Vingegaard was teruggehaald vlak voor de finish. De laatste 30 kilometer was er een grote valpartij, waarna de wedstrijd even werd stilgelegd. Paul Magnier is de roze trui kwijtgeraakt aan ritwinnaar Silva. Het weer vanavond droog, wel bewolkt, 11 tot 16 graden. Vannacht opklaringen en dan koelt het af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden is kans op een bui en dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Twee actievoerders die vorige maand meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die vastzitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. Waarschijnlijk worden ze binnen enkele dagen het land uitgezet, maar dat is nog niet bevestigd door de Israëlische autoriteiten. De twee uit Spanje en Brazilië werden met bijna 200 andere activisten in internationale wateren tegengehouden door het Israëlische leger en naar een Grieks eiland gebracht. De Spanjaard en Braziliaan worden door Israël gezien als de organisatoren van de hulpvloot. Daarom werden ze meegenomen naar Israël en gevangen gezet. Op de luchthaven van Denver in de Verenigde Staten is een man omgekomen toen hij op de startbaan werd overreden door een vliegtuig dat wilde vertrekken naar Los Angeles. De man was over de omheining geklommen. In het toestel zaten 231 mensen. Mogelijk door de uitwijkmanoeuvre van de piloten raakten 12 van hen gewond, van wie er 5 naar een ziekenhuis moesten. Op Tenerife wordt alles in gereedheid gebracht om de opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius op te vangen. Het schip komt aan het einde van de nacht aan bij het Canarische eiland. Begin vorige maand brak op het schip het Hantavirus uit. Inmiddels zijn 3 mensen daaraan overleden. De opvarenden worden naar eigen land gevlogen. De Nederlanders moeten dan 6 weken in thuisquarantaine. Voor het eerst heeft een wielrenner uit Uruguay een etappe in een grote ronde gewonnen. Bij de tweede etappe van de Giro d'Italia ging de winst naar Guillermo Silva. Hij won de sprint van een uitgedund peloton nadat een vlucht met onder meer Jonas Vingegaard was teruggehaald vlak voor de finish. De laatste 30 kilometer was er een grote valpartij, waarna de wedstrijd even werd stilgelegd. Paul Magnier is de roze trui kwijtgeraakt aan ritwinnaar Silva. Het weer vanavond droog, wel bewolkt, 11 tot 16 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden is dan kans op een bui, wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Os, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar Eindhoven Airport. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. De Hondius komt morgenochtend vroeg aan bij Tenerife. Een door Nederland gecharterd burgervliegtuig landt vandaag op het Canarische eiland. En morgen vliegt het toestel naar Eindhoven. Nederlandse passagiers en bemanningsleden zonder klachten gaan op advies van het RIVM 6 weken in thuisquarantaine. In Libanon zijn bij Israëlische luchtaanvallen zeker 17 doden gevallen, melden Libanese staatsmedia en het ministerie van Volksgezondheid. De meeste slachtoffers vielen in het zuiden van het land en in de omgeving van de hoofdstad Beirut. In het noorden van Israël raakten door een drone van Hezbollah 3 militairen gewond. In het zuiden van Libanon werd door Hezbollah een Israëlisch voertuig geraakt met een drone. Daarbij raakte niemand gewond. Sinds 17 april geldt tussen Hezbollah en Israël een staakt het vuren. Maar aan beide kanten zijn de aanvallen doorgegaan. Twee actievoerders die meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die gevangen zitten in Israël komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. Met bijna 200 andere activisten werden ze vorige maand door het Israëlische leger naar een Grieks eiland gebracht. Israël beschouwde die twee als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. In Oost-Polen is de vermiste Maxim gevonden. De jongen van 14 vertrok 3 weken geleden op de fiets vanuit Apeldoorn en was sindsdien spoorloos. Hij is gisteravond bij de grens met Belarus gevonden. De jongen lag bij een bushalte te slapen. Waarom hij de reis ondernam is onduidelijk. Het weer, vanavond droog, vannacht opklaringen en dan koelt het af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden is kans op een bui. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar Eindhoven Airport. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. Door Nederland gecharterd burgervliegtuig brengt de groep naar Eindhoven. De Hondius komt morgenochtend aan bij Tenerife. Drie passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord. Nederlandse opvarenden zonder klachten gaan op advies van het RIVM 6 weken in thuisquarantaine. De organisatie van het Eurovisie Songfestival heeft de Israëlische omroep een officiële waarschuwing gegeven vanwege het overtreden van de regels. Deelnemer Noam Betan had via sociale media in verschillende talen een oproep gedaan om 10 keer op Israël te stemmen. De directie van het Songfestival zegt dat zulke oproepen niet in lijn zijn met de regels of geest van de wedstrijd. De Israëlische delegatie is gevraagd de video's te verwijderen en daar is gehoor aan gegeven. De organisator van het afgelaste festival Music On wil alle 20.000 bezoekers gaan compenseren. Het festival dat dit weekend in Amsterdam zou worden gehouden was uitverkocht, maar werd op het nippertje afgelast. Kort voordat het vanmiddag zou beginnen trok de gemeente een vergunning in, omdat op het terrein een andere tent was opgezet dan waarvoor toestemming was gegeven. In een kort geding aangespannen door de festivalorganisatie gaf de rechter de gemeente vanmiddag gelijk. Willem II heeft zich geplaatst voor de halve finale van de play-offs om promotie en degradatie. In Tilburg werd het 1-1 tegen RKC Waalwijk. Dat was genoeg na een 1-0 overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Het weer vanavond droog. Vannacht zijn er opklaringen en dan koelt het af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden kan er een bui vallen. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dooral Megens met het NOS-journaal. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De partij verloor een kleine 1500 zetels en houdt er ruim 1000 over. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. Vanuit het niets wordt zijn Reformpartij de grootste met 1453 zetels. Voor de verkiezingen waren dat maar 2 zetels. Ook de Green Party won flink. De Groenen krijgen er 437 zetels bij en komen op 583. Zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar vliegbasis Eindhoven. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. Een door Nederland gecharterd burgervliegtuig brengt de groep naar Eindhoven. De Hondius komt morgenochtend aan bij Tenerife. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord. In het zuiden van Libanon en bij Beirut zijn bij Israëlische luchtaanvallen zeker 17 doden gevallen. In Noord-Israël raakten door een drone van Hezbollah 3 Israëlische militairen gewond. Sinds 17 april geldt een staakt het vuren, maar aan beide kanten gaan de aanvallen door. Op de luchthaven van Denver in de Verenigde Staten is een man omgekomen toen hij op de startbaan werd overreden door een vliegtuig dat wilde vertrekken naar Los Angeles. De man was over de omheining geklommen. In het toestel zaten 231 mensen. Mogelijk door de uitwijkmanoeuvre van de piloten raakten 12 van hen gewond, van wie er 5 naar een ziekenhuis moesten. Het weer vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Blijft droog, minimaal liggen tussen de 6 en 10 graden. Morgen eerst veel zon, later raakt het vanuit het zuiden bewolkt. Gaat het in het zuidoosten misschien wat regenen. Dan wordt het 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: Afrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Een Nederlands vliegtuig brengt morgen zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius van Tenerife naar vliegbasis Eindhoven. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. De Hondius komt morgenochtend aan bij Tenerife. 3 passagiers overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord. De organisator van Festival Music On wil alle 20.000 bezoekers gaan compenseren. Het House Festival, dat dit weekend in Amsterdam zou worden gehouden, werd op het laatste moment afgelast. De gemeente trok vanochtend een vergunning in, omdat op het terrein een andere tent was neergezet dan waarvoor toestemming was gegeven. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. En ook de Green Party won flink. De Israëlische delegatie van het Songfestival heeft video's verwijderd van sociale media, waarin hun deelnemer Noam Betham oproept om 10 keer op Israël te stemmen. De directie van het festival had Israël een officiële waarschuwing gegeven vanwege die oproepen. Die zijn niet in lijn met de regels of geest van de wedstrijd, vindt de directie. Almere City en Willem II treffen elkaar komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en vanavond eindigde de return in 2-2. Ook Willem II RKC eindigde vandaag in gelijkspel. In Waalwijk werd het 1-1. Dat was voor Willem II genoeg na de 1-0 overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Het weer. Vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Blijft droog. Minima liggen tussen de 6 en 10 graden. Morgen eerst veel zon. Later raakt het vanuit het zuiden bewolkt. Gaat het in het zuidoosten misschien wat regenen. Wordt het 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Met mijn handen in mijn haar denk ik na over de keuzes die ik in mijn jonge leven heb gemaakt. Ik wil niet zeggen dat ik spijt heb, maar het blijft mij achter.

0: de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen. Dat meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren. Vrijdagavond waren er ook rellen in Apeldoorn en toen werden 6 mensen aangehouden. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De partij verloor een kleine 1500 zetels en houdt er ruim 1000 over. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. Vanuit het niets wordt zijn reformpartij de grootste met 1453 zetels. Almere City en Willem II treffen elkaar de komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en de afgelopen avond eindigde de return in 2-2. Ook Willem II RKC eindigde in gelijkspel. In Waalwijk werd het 1-1. En dat was voor Willem II genoeg na een 1-0 overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen, meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren. Vrijdagavond waren er ook rellen in Apeldoorn en toen werden 6 mensen aangehouden. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar en ook de Green Party won flink. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia Praag tegen Sparta Praag afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen worden. Maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta-supporters. Ook de doelman van die club werd aangevallen en kreeg een beker bier in zijn gezicht. En daarop werd de wedstrijd gestaakt. Wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het wel gaan regenen. Het wordt dan 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Afrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen, meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren. Vrijdagavond waren er ook rellen en toen werden er 6 mensen aangehouden. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia Praag tegen Sparta Praag afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen worden. Maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta supporters. Ook de doelman van die club werd aangevallen. De directeur van Slavia Praag heeft excuses aangeboden en wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. Almere City en Willem II treffen elkaar de komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en de afgelopen avond eindigde de return in 2-2. En ook Willem II, RKC eindigde in gelijkspel, in Waalwijk werd het 1-1. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen bij 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.